So dan moet je nou daar, Napo, zet me hier, Napo, zet me hier, is meer, Blanca Funze, Napo, is tje, daar jensi schaad, ja, topola dame, stoje we rad voor jou, nou we hart, is we neswatschiedle, stoje so we prazen stouwen, abo stoje so tam stouwen, dat is voor nasche thema